Dag dames en heren, welkom bij De Muzikanten, twee wekelijkse programma met muziek voor en door harmonieën, fanfares en brassbands, kortweg blaasorkesten. Vandaag met een portret van de Belgische componist Auguste Dubuc.

En dat was de compositie Fanfare van August de Boek door de brassband Buizingen, om leiding van Luc Vertommen. August de Boek werd geboren 9 mei 1865 in het Vlaams-Brabantse Merchtem. Hij kreeg zijn eerste muzieklessen van zijn vader, die in hem een opvolger zag als organiste Merchtem. Af en toe mocht August naar Opwijk of naar Assen om daar les te krijgen van een toenmalige organist Benoît Vereerdbruggen en bij Jozef Vasteravonds. Hoewel hij nog lang organist was in Merchtem, heeft hij voor dit instrument niet zoveel geschreven. Zijn hart ging meer uit naar het schrijven van symfonisch werk voor zowel symfonie als blaasorkest. Zoals bijvoorbeeld Excelsior uit 1929. Dat componeerde hij naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van de harmonie van Merchtem. U hoort het uitgevoerd door de Koninklijke Harmonie van de Belgische Gidsen, om leiding van François de Ridder.

Excelsior, gecomponeerd voor het 150-jarig bestaan van de Harmonie van Merchtem. U hoorde de Koninklijke Harmonie van de Belgische Gidsen, onder leiding van François de Ridder. August de Boek, daar hebben we het over in dit programma. Hij verdiende de kost als leraar en organist vanaf het jaar 1880. Hij was toen al 25 jaar oud. Tot aan 1891, dus zo'n 10 jaar, volgde hij regelmatig muzieklessen aan het Koninklijk Muziekconservatorium in Brussel. Hij sloot zijn muziekstudie af met de hoogste prijzen voor harmonie, contrapunt, en hij kreeg zelfs de virtuositeitsprijs voor orgel. In 1899 ontmoette hij de Nestor van de Belgische blaasmuziek, Paul Gilson. Die raadde hem aan opnieuw te gaan studeren en dit keer compositie en orkestratie. Een wijze raad die August de Boek gelukkig opvolgde. Toch was een van zijn bekendste werken al van voor 1899, het jaar waarin hij Paul Gilson ontmoette. En het belangrijkste, het bekendste werk van hem, dateert uit 1893, de Dahomeense Rhapsodie. U hoort u nu uitgevoerd wederom door de Belgische Gidsen.

En dit was de Dahomeense Rhapsodie van Auguste de Boeck, gespeeld door het harmonieorkest van de Belgische gidsen, omleiding van François de Ridder. Dan nu de processiemars voor de plechtige omgang in Merchtem. Hier is AV van Auguste de Boeck.

Dit was AV van August de Boek, de processiemars voor de plechtige ommegang in Merchtum. Met de carrière van de Boek gaat het goed. Van 1909 tot 1920 werkte hij als professor harmonieleer aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium in Antwerpen. Daarna nog, tot 1926, aan het Koninklijk Muziekconservatorium in Brussel. En zijn muzikale loopbaan wordt bekroond met de functie van directeur van het Stedelijk Conservatorium in Mechelen. Van 1921 tot 1930. Blijkbaar weet hij daarna wat meer tijd voor het componeren vrij te maken. En dat blijkt onder meer uit zijn ouverture Vrijheidsgeest uit 1935.

Vrijheidsgeest van August de Boek, gespeeld door de brassband Buizingen onder leiding van Luc Vertommen. August de Boek was goed bevriend met Paul Gilson. Volgens sommigen was hij compositorisch gezien een leerling van hem, maar daar bestaat discussie over. Paul Gilson was het erom te doen de blaasmuziek op een hoger pijl te krijgen. Leerlingen die hem daarin gevolgd waren, hadden zich verzameld onder de naam synthesisten, maar daar hoorde August de Boek niet bij. De Boek schreef een 30-tal originele werken voor blaasorkest, vooral om zijn vrienden in de plaatselijke harmonie en fanfare van Merchtem een plezier te doen. De werken van de Boek voor blaasorkest zijn pretentieloos. Ze vinden hun oorsprong in het landelijke milieu van zijn geboortedorp, zoals de volgende twee stukjes: Wals en het naar een beroemd Brussels bier verwijzend Geuzenlambiek.

Wals en geuzenlambiek werden gespeeld door brassband Buizingen. Om August de Boek af te doen als een gelegenheidscomponist van licht werk is niet correct. Hij schreef wel degelijk serieuze stukken, ook voor blaasorkest. In april 1902 componeerde hij Fantasie voor de fanfare Wagnerienne. Dat is de samenspelklas voor koperblazers van het Conservatorium in Brussel. Fantasie is geschreven voor 18 koperblazers en slagwerk.

Fantasie uit 1902, gecomponeerd voor samenspelklas koperblazers van het Brussels Conservatorium door August de Boek. En hier gespeeld door brassband Buizingen onder leiding van Luc Vertommen. We laten tot slot van deze uitzending de symfonische kant horen van August de Boek. Dat wil zeggen, in 1896 componeerde hij de balletmuziek La Phalène, de nachtvlinder. Dit ballet gaat over de verleiding die uitgaat van een mooie nachtvlinder die eigenlijk een mooi meisje is op een Bretonse verloofde op de vooravond van zijn huwelijk. We hebben nog tijd over voor een deel uit deze orkestsuite die pas in 1913 in première ging. U hoort Andante Moderato Vivace, Wals van La Phalène, door de Koninklijke Harmonie der Belgische Gidsen, om leiding van François de Ridder.

En dit waren delen uit La Verlaine van Auguste de Boek, gespeeld door de Koninklijke Harmonie der Belgische Gidsen, onder leiding van François de Ridder. En daarmee besluiten we dit programma rond Auguste de Boek, samengesteld door Katrijn Kuipers in De Muzikant.

kunst. In die serie concerten wordt steeds Nederlandse muziek vanaf het jaar 1900 uitgevoerd door leerlingen en docenten van een muziekschool. Op 23 november vorig jaar werd het hele concert verzorgd door blazersensemble Raak onder leiding van Manon Meijs. Op het programma stonden drie werken van Louis-Andries Driessen, Leo Smit en Willem Breuker. Als u vier weken geleden heeft geluisterd naar De Muzikant, dan weet u dat we ook toen aandacht besteed hebben aan Andriessen en Breuker, met opname uit de jaren 70 en 80. Dat programma kunt u overigens terugbeluisteren via Uitzending Gemist. Ga daarvoor naar onze website www.concertzender.nl en in de programmagids kunt u dan op die pagina vinden waar u dat programma kunt terugbeluisteren. We gaven in dat programma van 19 januari aan dat de relatie tussen moderne Nederlandse componisten en die van de blaasmuziek niet altijd even goed geweest is. Wellicht is er sinds de tussentijd veel veranderd. We gaan het beluisteren met als eerste Monuments of the Netherlands, een werk van Louis Andriessen. Hij behoeft nauwelijks introductie. Louis Andriessen is de eerste vaderlandse componist van wie het oeuvre wordt ondergebracht in de prestigieuze Zwitserse Paul Zacher Foundation. Daar is ook de nalatenschap van Stravinsky te vinden. Net als Stravinsky trouwens hoort Andriessen in het kamp van de anti-romantici, de componisten die niets moeten hebben van muziek als drager of aanjager van emoties en beelden. Muziek moet gaan over muziek en over niets anders. Andriessen heeft inmiddels een indrukwekkende serie composities op zijn naam staan, waaronder grote, monumentale werken, maar ook kleinere, minder bekende. Uit zijn pen kan ongecompliceerde lichtvoetigheid vloeien, zoals in de vandaag gespeelde mars Monuments of the Netherlands, met als subtitel Nederland, let op uw schoonheid, uit 1975. Hierin geen ingewikkelde muzikale diepgang, maar blijmoedige marsmuziek in twee stemmingen. Eerst 20 maten ernstig, als opmaat voor het gedeelte met de titel Vrolijk.

Monuments of the Netherlands van Louis Andriessen, gespeeld door blazersensemble Raak, onder leiding van Manon Meijs. We gaan door met een stukje muziek van Leo Smit. Hij werd in 1900 geboren in Amsterdam, is herontdekt sinds er eind jaren 80 hernieuwde belangstelling is voor vaderlandse componisten die door de nazi's als entaardheid bestempeld werden. Leo Smit gold als een veelbelovend componist en zijn muziek werd zelfs meerdere keren gespeeld door het Concertgebouworkest. In de Tweede Wereldoorlog werd Leo Smit, van Joodse komaf, het werken onmogelijk gemaakt. In 1943 werd hij samen met zijn vrouw in een concentratiekamp vermoord. Leo Smit mocht in de twintiger en dertiger jaren rekenen op een milde ontvangst van het publiek. Tegenwoordig overheerst de waardering voor het vakmanschap en de eigen vitale stijl die de muziek van Smit kenmerkt. Het pianoconcert dat we zo meteen gaan draaien is daarvan een uitstekend voorbeeld. Zoals veel van zijn tijdgenoten experimenteert Smit met de orkestrale bezetting van de pianobegeleiding en hij vindt een voorbeeld in de nieuwe klankkleuren van het concert voor piano en blaasensemble van Stravinsky. Het pianoconcert is compact en beknopt. Er staat zogezegd geen noot te veel op papier. Deze compositie is misschien wel de beste staalkaart van Smits kunnen. Blijmoedige muziek met een Franse slag, maar ook met onmiskenbaar Stravinsky-invloeden. De pianopartij is virtuoos, maar ook lichtvoetig, zonder te veel aan bravoure, soms bijna swingend. Robert Weyrauch is de solist bij dit concerto voor piano en harmonieorkest. Blazersensemble Raak staat onder leiding van Manon Meijs.

U hoorde het concerto voor piano en harmonieorkest van Leo Smit. Solist was Robert Weyrauch. Willem Breuker werd in 1944 in Amsterdam geboren. Van formele muziektheorie moest hij niets hebben. Spelend, improviserend, luisterend en experimenterend werd Willem Breuker de Breuker zoals we die kennen. Tegendraads, enfant terrible en smaakmaker van de Nederlandse muziekscene. In 1974 formateerde hij zijn eigen Willem Breuker collectief. De meeste composities die hij schreef, schreef hij voor dit collectief. Maar er zijn enkele uitzonderingen, zoals De Thuiskomst voor harmonieorkest. In 1992 vroeg een harmonieorkest Willem Breuker een werk te schrijven. Na de eerste repetitie viel het werk de orkestleden tegen qua moeilijkheid en lengte en weigerden ze het werk in première te brengen. In 1999 vroeg Willem Breuker het Amsterdams Blazerscollectief om De Thuiskomst tijdens De Klap op de Vuurpijl ten doop te houden. Het stuk heeft drie delen die naadloos in elkaar overgaan. De titels zijn Na 8 jaar detentie. Het tweede deel heet Voor een dichte deur, met tussen haakjes sleutels vergeten. En het derde Wat een bende, met tussen haakjes een kleine woordenwisseling, ik ga maar weer. En dan in het tweede deel komt nog een ondertitel voor, een extra ondertitel zou je kunnen zeggen. Op het moment dat de trompetten een signaalachtige fuga starten, die overgenomen wordt door alle koperblazers, staat in de partituur: O, ben jij het? Ik dacht het al. Wie belt er om deze tijd? Willem Breuker kan zich niet meer herinneren waarom hij deze titels gekozen heeft. De compositie toont onomwonden het harmonieorkestverleden van de componist, hoewel andere facetten, wilde uitbarstingen, filmmuziek niet ontbreken. Af en toe is er een gevoel van we zijn weer thuis in het gangbare harmonieorkestrepertoire. Maar dan ontwikkelt het stuk zich weer op Breukeriaanse wijze. Met name tijdens de eerste repetities konden de blazers van Raak wel enig begrip opbrengen voor de verzuchtingen van het harmonieorkest, dat al snel de pijp aan Maarten had gegeven. Vooral het tweede deel is een aanslag op ieders uithangingsvermogen. Een spektakelstuk waar je gemakkelijk een haat-liefdeverhouding mee ontwikkelt. Geen hoogdravende compositie, maar toch bijzondere muziek, een berg die beklommen en overmeesterd moet worden.

U hoorde De Thuiskomst van Willem Breuker, een compositie in 3 delen voor harmonieorkest. Blazersensemble Raak stond onder leiding van Manon Meijs. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Muzikant. De opnames werden gemaakt in de concertzaal van het Conservatorium in Maastricht op 23 november van het afgelopen jaar. De opnametechniek was in handen van Wijnand de Groot en de productie in die van Chantal Vromans. De serie Hollandse Nieuwe is een educatief repertoireproject van Kunstfactor Muziek en wordt uitgezonden op de concertzender. We hebben nog even tijd om een festival aan te kondigen. Het première festival 2008 dat plaatsvindt op 6, 7 en 8 maart in Houten. Het festival staat in het teken van vernieuwende blaas- en slagwerkmuziek. Er gaan maar liefst 66 composities van 36 componisten in première. Talloze bekende orkesten zijn aanwezig om die premières ten uitvoer te brengen. Zoals het Amsterdam Brass Quintet, de brassband Schoonhoven en de fanfare Koninklijke Landmacht Bereden Wapens. Er zijn masterclasses en workshops en een play-in orkest onder leiding van Tijmen Botma. Kijk voor meer informatie bij de programmagegevens op www.concertzender.nl. Een van de componisten van wie nieuw werk zal worden gespeeld is Kees Schoonenbeek. Tot slot van deze uitzending laten we nu daarom een deel horen uit zijn Sonata da Chiesa voor harmonieorkest en orgel. Luister naar het harmonieorkest van Lemmens Instituut in Leuven onder leiding van Jan van der Roost.

Dat was de Weihnachtsouverture, een fantasie over Vom Himmel hoch, da komm ich her, gecomponeerd door Ronald Kernen. U hoorde het orkest Soli Brass onder leiding van Jan de Haan van de cd Soli Christmas uit 2001. En daarop staan opnamen uit de jaren 1990, 1994, 1997 en 2001. Op de cd staan klassieke werken voor kerstmis, maar niet zozeer de populaire kerstmuziek. Het materiaal is stemmig en ingetogen en waarschijnlijk niet voor iedereen bekend. Alhoewel we straks nog wel het overbekende Stille Nacht, Heilige Nacht zullen horen. Maar nu eerst Lobt Gott ihr Christen allzugleich van Nikolaus Hermann in een arrangement van Jacob de Haan, en dat is de broer van Jan de Haan, de dirigent van Soli Brass.

Loopt God ihr Christen also gleich van Nikolaus Herman in een arrangement van Jacob de Haan. Het werd uitgevoerd door Soli Braas onder leiding van Jan de Haan, die zo'n 30 jaar dirigent was van dit orkest. Onder zijn leiding groeide Soli Braas uit tot een topbraasband die zich kan meten met de beste ter wereld. 4 maal haalde het orkest de nationale braasbandtitel. 2 bewerkingen nu. Jacob de Haan bewerkte Ich steh an deiner Krippen hier van Johann Sebastian Bach. En Jan de Haan maakte een bewerking van het bekendere werk Vom Himmel hoog, o Englein kommt.

Vom Himmel hoch, o Englein, kommt, was dat. En daarvoor hoorde u Ich steh an deiner Krippen hier van Johann Sebastian Bach. En dat waren twee bewerkingen voor blaasorkest door de broers Jacob en Jan de Haan. Deze beide broers zijn niet alleen als arrangeur bekend, ze schrijven ook veel muziek, hoofdzakelijk voor blaasorkesten. Met name Jacob de Haan is een veelgevraagd componist. Eerder besteden we bij de Concertzender al eens een hele uitzending aan zijn oeuvre. De vier hirtenliederen, vier herdersliederen, passen uitstekend in de collectie Kerstmuziek op de cd waar we vandaag muziek van draaien. De titels zijn Als ich bei meinem Schafen wacht, In mitten in der Nacht, Kommet ihr Hirten, En in Hirten erwacht.

vier hirtenlieder van Jacob de Haan, gespeeld door Soli Braas onder leiding van Jan de Haan. Nog een blokje van vier kerstliederen van Johann Sebastian Bach dit keer. En een arrangeur wordt er niet bij vermeld. U hoort achtereenvolgens Freut euch ihr Christen alle, für Freuden lasst uns springen, in dulcio jubilo en Wir Christenleut.

4 kerstliederen van Johann Sebastian Bach, gespeeld door Soli Braas. Laat ik iets meer over dit orkest vertellen. Het is een van de oudste muziekverenigingen in Leeuwarden. Het werd in 1936 opgericht als het fanfareorkest Soli Deo Gloria. Oorspronkelijk was de vereniging verbonden aan de Vrije Evangelische Gemeente daar. Het orkest nam deel aan concoursen en begeleidde de samenzang tijdens de eredienst. Vanaf 1956, onder leiding van de toenmalige dirigent Sjoerd Nieuwland, groeide de vereniging uit tot 130 leden. Met 3 orkesten was Soli Deo Gloria een van de grootste muziekverenigingen in Friesland. Er was een drumband met trompetters en later ook doedelzakspelers en daarnaast veel muziekleerlingen. Dirigent Sjoerd Nieuwland vormde het orkest om naar de in opkomst zijnde Engelse brassband bezetting, waarbij zijn voorkeur uitging naar dubbele bezetting. Soli Deo Gloria trad veel voor het voetlicht tijdens kerkdiensten, concerten en ook marcherend door de stad. Aan concoursen weigerde Sjoerd Nieuwland mee te doen. Het ging hem om de vereniging en haar functie in de samenleving en dat resulteerde in 1200 donateurs die de vereniging ondersteunden. In januari 1974 kwam Jan de Haan, 22 jaar jong, als nieuwe dirigent van Soli Deo Gloria. Hij werd toen al gezien als de coming man in de wereld van de blaasmuziek. En zoals ik al eerder zei, onder zijn leiding groeide Soli Deo Gloria, inmiddels omgedoopt tot Soli Braas, uit tot een top brassband. U hoort Soli Braas nu met Weihnachtsruf, Ouverture über Hierbei, O ihr Gläubigen, van Wim Staalman.

Deutsches Weihnachten van Jan Haderman, geschreven voor blaasorkest. Helaas vermeldt het cd-boekje weinig over de achtergrond van de verschillende stukken, maar voor het volgende is dat ook niet echt nodig. Stille Nacht, Heilige Nacht van Franz Xaver Gruber. Hij schreef dit lied voor zang en gitaar toen het orgel in het parochiekerkje waar hij werkte het voor de zoveelste keer begeven had. Jacob de Haan maakte een bewerking voor Brass Band.

Stille Nacht, Heilige Nacht in een bewerking voor brassband door Jacob de Haan. Als laatste werk in dit programma hebben we Eine kleine Weihnachtsmuziek van eveneens Jacob de Haan. En uiteraard met een knipoog naar Wolfgang Amadeus Mozart. Luister naar Soli Brass onder leiding van Jan de Haan.

Eine kleine Weihnachtsmusik van Jacob de Haan, uitgevoerd door blaasorkest Soli Brass onder leiding van zijn broer Jan de Haan. U heeft geluisterd naar De Muzikant in kerststemming vanavond, samengesteld door Katrijn Kuipers. De volgende editie van dit programma op 5 januari 2008 is gewijd aan de Belgische componist August de Boek. Tot slot nu nog een arrangement van Jacob de Haan. Hierbij O Ihr Gläubigen, opnieuw uitgevoerd door Soli Brass onder leiding van Jan de Haan.

Dit is de concertzender met het programma De Muzikant. In het tijdschrift Music and Show van afgelopen augustus kon u het reisverslag lezen over de concerttournee van Sophia's Vereniging uit Loon op Zand naar Sint-Petersburg. Het concert dat het Brabants Orkest daar gaf is opgenomen door Max Feijen en daar laten we u nu enkele delen uit horen. Voor de toelichting op het programma citeren we uit het tijdschrift Music and Show. Terwijl Nederland genoot van de eerste tropische dagen van 2007, ploeterde de Koninklijke Harmonie Sophia's Vereniging uit Loon op Zand met 170 muzikanten en aanhangers door de sneeuw van Rusland. Van 27 april tot 5 mei maakte het orkest een concertreis naar Sint-Petersburg. Een trip vol muzikale hoogtepunten en spannende avonturen. Op uitnodiging van de Hermitage in Sint-Petersburg gaf het Brabants Toporkest verschillende concerten in het kader van het culturele Meifestival. Doel van de reis was het promoten van een typisch Nederlands product, de symfonische blaasmuziek. Op tal van historische locaties in de stad, aan de monding van de rivier de Neva, presenteerde het gezelschap zich als het visitekaartje van de Nederlandse amateurmuziek. Dirigent Heinz Friesen kijkt met enthousiasme terug op de trip. Hij vond het fantastisch om op deze manier te laten zien hoe ver wij in Nederland zijn op het gebied van de symfonische blaasmuziek. Sophia's Vereniging gaf in de door tsaar Peter de Grote gestichte stad 6 concerten op de meest fantastische locaties. Zo speelde het orkest onder meer in het klassieke theater van het Hermitage Museum, de Smolny-kathedraal, de wintertuin van het Astoria Hotel, het imposante Corky Cultuurpaleis en in de Gouden Zaal van het Katharina Paleis in Pushkin, even buiten de stad. Op donderdag 3 mei was men te gast in de Academische Capella, waar Sophia een lang programma met symfonisch werken bracht. We gaan er in dit programma 3 werken uit beluisteren. Als eerste de 4e symfonie van Alfred Reid, een origineel werk voor harmonieorkest. Sophia's Vereniging staat onder leiding van Heinz Friesen.

in Sint-Petersburg was enorm. Het optreden in de Smolny-kathedraal moest een half uur worden uitgesteld, omdat buiten lange rijen toeschouwers stonden te wachten om binnen te komen. De 1200 stoelen waren allemaal bezet. Veel luisteraars moesten genoegen nemen met de staanplaats. De voorstelling in de grote zaal van het Corky Cultuurpaleis werd bijgewoond door zo'n 2000 man. Voor de reis had het orkest een programma met een totale speelduur van maar liefst 4 uur ingestudeerd. Het repertoire bestond onder meer uit bewerkingen van het symfonisch repertoire. Zoals het eerste deel van de 4e symfonie van Anton Bruckner. En dat gaan we nu beluisteren. Sophia's Vereniging, omleiding van Heinz Friesen.

U hoorde de vierde symfonie van Alfred Reid, gespeeld door Sophia's Vereniging, onder leiding van Heinz Friese. Gespeeld op een Russische tournee in Sint-Petersburg afgelopen mei. De publieke belangstelling voor de concert.

Sophia's Vereniging, onder leiding van Heinz Friese, speelde deel 1 uit de vierde symfonie van Anton Bruckner, Beweegt nicht zu schnell. En dit werd opgenomen op 3 mei dit jaar in de Academische Kapella in Sint-Petersburg. U luistert naar een muzikaal verslag van de concerttournee van Sophia's Vereniging naar het sneeuwrijke Rusland, tenminste in het afgelopen mei nog sneeuwrijke Rusland. Heinz Friese programmeerde ook Nederlands repertoire in Rusland. Hij koos bewust voor een niet al te Russische aangelegenheid. Het publiek reageerde laaiend enthousiast totdat het orkest een toegift gaf. Dit orkest met aanhang, zo'n 170 mensen, verbleef in het Hotel Moskou. Gelegen in het centrum van de stad, vlakbij de Tichvin-begraafplaats met de graven van Tchaikovsky, Klinka, Mussorgsky en Rimsky-Korsakov. Heinz Friese legde de bloemen die hij na afloop van het concert in de Hermitage had gekregen als eerbetoon aan deze grote componisten op het graf van Tchaikovsky. Als laatste werk in het programma horen we dan toch een Russische componist, Dmitri Shostakovich. Van hem speelt Sophia's Vereniging het vierde deel uit de vijfde symfonie, Allegro non troppo.

U luisterde naar het vierde deel, de finale, uit de vijfde symfonie van Dmitri Shostakovich. In een bewerking voor harmonieorkest en uitgevoerd door Sophia's vereniging Loon op Zand, onder leiding van Heinz Friesen. U heeft geluisterd naar een korte muzikale terugblik op de concerttournee van Sophia van afgelopen mei naar Sint-Petersburg. Dat gebeurde ter gelegenheid van het Meifestival aldaar. Een uitgebreider verslag kunt u teruglezen in het tijdschrift Music & Show van afgelopen augustus. En daarmee besluit ik de muzikant, samengesteld door Katrijn Kuipers, met dank aan Max Feijen voor de opnames.

0: Dit is de Concertzender met het programma Donder, Bliksem en Maan.
1: Dit is de Concertzender met de muzikant. Vandaag staat centraal in dit programma de Belgische componist André Vignien. Hij werd in 1942 geboren vlakbij Frankrijk op de grens van Vlaanderen en Wallonië in het plaatsje Moeskroen. Zijn muziek is bijzonder levendig en het repertoire voor blaasorkesten neemt een grote plaats in zijn oeuvrelijst. In deze muzikant horen we opnamen van verschillende orkesten. Om te beginnen de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Alex Schillings. En zij spelen de Jubilee Ouverture.

Als ouverture voor de muzikant hoorde u de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Alex Schillings met de Jubilee Ouverture. Het volgende werk is meer symfonisch van opzet. Seven Knights beschrijft zeven ridders uit de middeleeuwen. Allemaal krijgen ze hun eigen karakterbeschrijving in de zeven deeltjes van het werk die naar de ridders zijn vernoemd. Robin Hood, Tristan, Ivanhoe, Quentin Durward, Emmerich, Arthur en Godfried van Bouillon. André Vignat dirigeert het Orchestre Avant du Conservatoire du Musique de Ville de Tournai en dat is het Belgische Doornik.

Zeven ridders uit de middeleeuwen werden beschreven in Seven Knights van André Vanien. U hoorde het Orchestre Avant du Conservatoire de Musique de Ville de Tournai onder leiding van de componist. Zoals we eerder al zeiden is André Vanien geboren in het Belgische Mouscron. Zijn vader werkte bij de spoorwegen en zijn moeder in de textielindustrie. André is op muziekgebied een autodidact. Zijn vader leerde hem de grondbeginselen. Hij speelde in de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia in Mont-Aleu in België. Daarna volgde de jonge André een traditionele muziekopleiding en studeerde aan de conservatoria van Mons, oftewel de stad Bergen in het Belgische Henegouwen, en Brussel, waar hij tot voor kort ook docent was. Reminiscencia Gitana is oorspronkelijk een werk voor piano. André Vanien schreef het in 1994 voor de Spaanse pianiste Blanca Quevedo, een leerlinge van hem aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel. Daarna bewerkte hij het voor harmonieorkest. Reminiscencia Gitana bevat elementen die het voor een orkest uitdagend maken om te spelen. Melodie, virtuositeit en, de naam zegt het al, een zigeunerachtig element. Reminiscencia Gitana wordt gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pieter Jansen.

De koninklijke militaire kapel onder leiding van Pieter Janssen speelde Reminiscencia Gitana van André Vignien. Ter afwisseling nu een wat korter werk van deze Belgische componist, Trumpet Fiesta. En zoals we van hem gewend zijn, is dit een vrolijk en opgewekt stukje muziek. Vignien is zelf van huis uit trompetist en in dit stuk zet hij 4 trompetsolisten in de schijnwerpers. Vanaf de eerste maten drukt Trumpet Fiesta een geluksgevoel uit. U hoort de Johan Willem Friso Kapel onder leiding van Jan de Haan en de solisten zijn Friso Valkema, Henk Meek, Ramses Helmus en Egbert Stroeven.

een feestje voor trompetters, deze Trumpet Fiesta van André Vignin. U hoorde de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Jan de Haan en vier trompetsolisten, Friso Valkema, Henk Meek, Ramses Helmus en Egbert Stroeve. Dan komen we nu aan het titelwerk van de cd van vandaag, Riva Pictures. Het onderwerp van deze compositie is het elegante dorp Riva del Garda aan het Gardameer in Italië. De schoonheid van dit dorp wordt verklankt, dan steekt er een harde wind op die hoge golven op het meer veroorzaakt en een enorme energie ontketent. Maar met de koude keert ook de rust weer terug en men wordt zich bewust van de sneeuw op de bergen van Noord-Italië. U hoort een live-opname gemaakt op 12 mei 2001 door het harmonieorkest van het Koninklijk Conservatorium Artesis Hogeschool Antwerpen onder leiding van Peter Bruneel.

Dat was Riva Pictures van André Vignin, gespeeld door het harmonieorkest van het Koninklijk Conservatorium Artesis Hogeschool Antwerpen, onder leiding van Peter Bruneel. We hebben niet veel tijd meer over, maar we laten u tot slot graag nog een klein stukje horen uit de Little Suite of Peace. U gaat luisteren naar de Military Parade, uitgevoerd door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Tijmen Botma. Samenstelling van dit programma, Katrijn Kuipers.

En zo klonk de Symphonie Overture van James Barnes, gespeeld door het orkest van vanavond, de Marinierskapel der Koninklijke Marine, onder leiding van Ivan Meilemans. Hoewel er veel muziek voor blaasorkesten wordt gecomponeerd, wordt er ook veel materiaal gearrangeerd. Vooral ook klassieke muziek. Componisten in het verleden durfden het nauwelijks aan om virtuoos werk voor blaasinstrumenten te schrijven, omdat die enkele eeuwen geleden nog veel technische mankementen kenden. En daar is tegenwoordig geen sprake meer van. En er zijn nog steeds nieuwe ontwikkelingen aan de gang, reden te meer om die oude composities toch voor blazers te bewerken. Zoals deze sonate in G klein voor twee violen van Georg Friedrich Händel. Solisten zijn Michiel Becquet en Jurgen van Rijen.

Je hoorde de sonate in G klein voor twee violen in een bewerking voor trombone door Michiel Becquet en Jurgen van Rijen. En verder natuurlijk de marinierskapel van de Koninklijke Marineopleiding van Ivan Meilemans. Speciaal voor Slide Factory 2007 schreef Johan de Meij een nieuw werk, Canticles, dat hij opdroeg aan bastrombonist Ben van Dijk. En die kent hij al zo'n 35 jaar. Het is ook een in memoriam voor de vader van Ben, Piet van Dijk, die als trombone- en eufoniumleraar van doorslaggevend belang is geweest voor Johan de Meij's loopbaan als muzikus. Johan de Meij studeerde directie en trombone aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij heeft inmiddels internationale erkenning gekregen voor zijn werk als componist, arrangeur en dirigent. Van het werk Canticles hoort u nu de wereldpremière door de Marinierskapel en met Ben van Dijk op de bastrombone.

Canticles van Johan de Meij. Dit was de wereldpremière van dit concert voor bas, trombone en harmonieorkest. Ben van Dijk was solist bij de Marinierskapel onder leiding van Ivan Meilemans. En dan gaan we over naar Hans Werner Henze. Van hem is het volgende werk in het programma Ragtimes en Habaneras. Oorspronkelijk werd het stuk geschreven in 1975 voor brassband. Maar in 1982 maakte Marcel Wengler een arrangement voor harmonieorkest. Ragtimes en Habaneras bevat 11 korte dansen waarin stevig wordt geciteerd uit werken van Stravinsky voor jazzorkest en uit de opera's van Kurt Weill.

De Marinierskapel der Koninklijke Marine onder leiding van Ivan Meileman speelde Ragtimes en Habaneras van Hans Werner Henze. Dit is de concertzender met de muzikant. Vandaag opname gemaakt in april van dit jaar in de Laurenskerk in Rotterdam. Van het slotconcert van Slide Factory 2007. Het tweede deel na de pauze van het concert opende met het werk Madrigalum van Philip Spark. Dit stuk is ook bedoeld als openingswerk voor een concert. De titel doet denken aan een madrigaal uit de Renaissance. En zo begint het ook om dan langzamerhand te veranderen in een modernere stijl.

En dit was Madrigalum van Philip Spark, gespeeld door de Marinierskapel der Koninklijke Marine, om leiding van Ivan Meilemans. Nog een wereldpremière hier bij de concertzender, het bas-tromboneconcert van Derek Bourgeois. Hij schreef dit Concerto Opus 239 in de lente van 2006. Hij deed het op verzoek van Jos Jansen, die solist was bij een ander werk van Derek Bourgeois, het Dubbel Concerto voor bas, trombone en trompet. Ook weer met de Marinierskapel. Omdat er niet veel literatuur is voor bas, trombone, vroeg Jos Jansen Derek Bourgeois een nieuwe compositie te schrijven. Het Concerto Opus 239 voor bas, trombone en blaasorkest. Dit werk bevat drie delen, met een Latin American feel in het eerste deel, veel percussie in het tweede deel en een uitgelaten derde deel, het rondo. Solist die je hoort, dat is Jos Jansen.

Dit is de Concertzender met het programma De Muzikant. Het tweewekelijks programma met muziek voor en door harmonieën, fanfares en brassbands, kortweg blaasorkesten. 4 weken geleden lieten we de eerste cd horen van de stichting Fanfare Promotieconcerten. Dat was een cd uit 1993, de beginperiode van de stichting. Inmiddels is men al heel wat jaren en cd's verder. Er zijn enkele groots opgezette concerten per jaar. Morgen ook weer trouwens, op 30 september 2007, bij Fanfare Maasgalm in Elslo. Reden te meer om dan ook naar de huidige stand van zaken te kijken bij de stichting Fanfare Promotie Concerten. Wat is een Fanfare Promotie Concert eigenlijk? Dat is een bijzonder concert waarbij een lokaal fanfareorkest samen met het Nationaal Jeugd Fanfareorkest op een hoogwaardig niveau composities uit het veelzijdige fanfare-repertoire voor een breed publiek ten gehore brengt. Nou, zo weet u dat dan weer. Doel van de stichting is namelijk het onder de aandacht brengen van repertoire voor fanfares. Genoeg gepraat, we gaan naar muziek luisteren. Het Nationaal Jeugd Fanfareorkest speelt een compositie van Joop van Dijk, Noormannen op de Vecht. Een sterk programmatisch stuk. De muziek beschrijft de gebeurtenissen over de strijd tegen de Noormannen langs de Utrechtse rivier de Vecht.

Dat was het Drents Fanfare Orkest Hogeveen onder Johan Gerkens. Het orkest speelde Composition 8 van Leon Flix. Dan nu aandacht voor muziekvereniging Arti et Religioni uit Langeraar. En dat werd opgericht in 1920. De eerste jaren was het vooral een groepje enthousiastelingen. Maar in de loop der tijd groeide het orkest uit tot een grote vereniging van 110 leden. Momenteel beschikt Arti et Religioni over een fanfareorkest, een drumband, een lyragroep, een opleidingsorkest, een AMV-cursus, een blaaskapel, een koperensemble, een majorettenpeloton en een tweerlinggroep. In de jaren 90 werd het orkest steeds professioneler. Elke afdeling kwam onder deskundige leiding te staan. De dorpsgemeenschap van Langeraar is met recht trots op Arti et Religioni. Dat staat onder leiding van John Brouwer, overigens ook weer een leerling van Danny Oosterman. Arti et Religioni uit Langeraar. We gaan luisteren naar het stuk Ross Roy van Jacob de Haan, dat oorspronkelijk werd geschreven voor een Australisch orkest.

muziekvereniging Arti et Religioni uit Langeraar, onder leiding van John Brouwer. U hoorde Ross Roy van Jacob de Haan tijdens de serie Fanfare Promotieconcerten 2004. En dan, bijna tot slot van deze uitzending, wil ik nog één keer wijzen op het concert in de serie van dit jaar, morgenavond in Geleen. U kunt daar terecht voor een prachtig concert door het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest, onder leiding van Danny Oosterman, en Fanfare de Maasgalm uit het Limburgse Elslo. Het concert begint morgen om 16:00 in Schouwburg de Hanenhof en die vindt u in de Groenstraat nummer 44 in Geleen. Ik heb nog een paar minuutjes over en die zijn voor Fanfare Sint Willy Brothers Neerkant, onder leiding van Jo Lammen. De fanfare speelt Every Valley van Julian Hempel.

Fanfare Sint Willy Broders Neerkant, omleiding van Jo Lammen, met Every Valley van Jurjen Hempel. Daarmee besluit ik De Muzikant, samengesteld door

Dit is de concertzender met De Muzikant. En De Muzikant is vanavond weer helemaal gewijd aan muziek voor blaasorkest. Met vandaag bekende 19e-eeuwse ouvertures, bewerkt voor harmonieorkest. Het is een verzameling werken, uitgegeven door de Haske Music Publishers. En ze worden gespeeld door verschillende orkesten. Als eerste ouverture Nacht op de Kale Berg van Modest Mussorgsky in een arrangement van Toru Takahashi. Mussorgsky schreef de ouverture Nacht op de Kale Berg in maar 12 dagen. Zijn inspiratiebron was een verhaal van de Russische schrijver Nikolai Gogol en hij gebruikte de muziek later nog voor een operaballet dat onvoltooid bleef. Wat de ouverture betreft, Mussorgsky maakte er niet veel werk van om die uitgevoerd te krijgen. Het belandde op een grote stapel voltooide en onvoltooide werken. En pas na Mussorgsky's dood kwam het weer boven water toen Rimsky-Korsakov de enorme stapels partituren doornam. Als notitie had Mussorgsky boven de partituur gezet: samenkomst van de heksen, hun gepraat en gebabbel, de stoet van Satan, heidense verheerlijking van Satan en heksensabbat. Nacht op de Kale Berg nu in een arrangement voor harmonieorkest van Toru Takahashi, gespeeld door het harmonieorkest van het Lemmens Instituut onder leiding van Jan van der Roost.

Nacht op de Kale Berg in een arrangement voor harmonieorkest van Toru Takahashi. Gespeeld door het harmonieorkest van het Lemmens Instituut onder leiding van Jan van der Roost. Een tweede ouverture is The Mill on the Cliff of Die Felsenmühle van Karl Gottlob Reissiger. De ouverture is geschreven als deel van de gelijknamige opera uit 1831. De bewerking voor harmonieorkest van André Fischer is van recenter datum. Die hoort u nu uitgevoerd door de harmonie van de Belgische luchtmacht onder leiding van Alain Crépin.

Dat was de ouverture The Mill on the Cliff van Carl Gottlob Reissiger in een bewerking van André Fischer, uitgevoerd door de harmonie van de Belgische luchtmacht onder leiding van Alain Crépin. The Mermaids of the Moldau nu, de meerminnen van de Moldau. Dat is een compositie van de Tsjechische componist Jozef R. Roskosny. Hij leefde van 1833 tot 1913. Het is weer een ouverture van een opera. De Meerminnen van de Moldau was een groot succes tijdens het leven van Roskosny, met name vanwege de sprookjesachtige motieven, de jachtscènes, de natuurimitaties enzovoort. De invloed van Smetana is duidelijk herkenbaar en een vergelijking met Smetana's Moldau ligt dan ook voor de hand. De bewerking voor harmonieorkest is van Wil van der Beek en dat arrangement wordt gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pierre Kuipers.

De ouverture Meerminnen van de Moldau van de Tsjechische componist Jozef R. Roskosny in een bewerking van Wil van der Beek hoorde u. En u hoorde ook de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pierre Kuipers. De vierde ouverture is een van de bekendste. Ouverture Egmond, opus 84 van Ludwig van Beethoven. Hij schreef dit werk in 1809, 1810 als de muziek bij het drama Egmond van de Duitse dichter en schrijver Johann Wolfgang von Goethe. Het onderwerp van deze tragedie is de vrijheidsstrijd van de Nederlanders tegen de Spaanse bezetter. De held Egmond sneuvelt, maar het idee van de vrijheid zegeviert in de finale. Het arrangement voor blaasorkest is van Gerard Bos. U hoort nogmaals de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pierre Kuipers.

Dat was de ouverture Egmond van Beethoven. In een arrangement van Gerard Pos. U hoorde de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pierre Kuipers. Na Beethoven hebben we weer een minder bekende componist. De Franse componist L.G. Ferdinand Hérolde. Hij leefde van 1791 tot 1833. Hij was erg succesvol, vooral als operacomponist. Hij was met name meester in het schrijven van de opera comique. De opera Zampa is er één van. Het was een van Hérolde's succesvolste opera's en in Frankrijk is Zampa nog steeds bekend en geliefd. De ouverture werd weer door Wil van der Beek bewerkt voor harmonieorkest en u hoort de kapel van de Belgische luchtmacht onder leiding van Peter Snelkings.

De kapel van de Belgische luchtmacht onder leiding van Peter Snelkings speelde de ouverture Zampa van de Franse componist Ferdinand Hérolde. En tot slot weer een bekende topper. De ouverture Norma van Vincenzo Bellini. Met Norma bereikte Bellini het hoogtepunt van zijn vocale lyriek. Norma heeft veel invloed gehad op latere lyrische opera's, te beginnen met Verdi. Zelfs Wagner, die niet hield van de traditionele operavorm, was onder de indruk van Norma. De ouverture van Norma werd bewerkt voor harmonieorkest door de Italiaan Franco Cesarini en u hoort zijn arrangement gespeeld door de Civica Filarmonica di Lugano onder leiding van Franco Cesarini zelf.

Dat was tot slot de ouverture van Norma van Bellini door het ensemble Civica Filarmonica di Lugano onder leiding van Franco Cesarini. Samenstelling van de muzikant Katrijn Kuipers.

In 1990 is de Stichting Fanfare Promotieconcerten opgericht met als doel publiciteit voor en promotie van het fanfareorkest en het verkrijgen van meer aandacht voor specifiek en vernieuwend repertoire. Het initiatief voor de Fanfare Promotieconcerten ging in 1988 uit van een viertal Nederlandse topfanfareorkesten en hun dirigenten. Tijdens de eerste concertserie bleek dat het initiatief goed aansloeg en de deelnemende orkesten besloten de serie voort te zetten. Centraal in de activiteiten van de stichting staat de concertserie met landelijke uitstraling. Door verschillende topfanfareorkesten wordt het goede fanfare-repertoire op een representatieve manier uitgevoerd. Er wordt steeds een keuze gemaakt uit kwalitatief hoogwaardige composities en bewerkingen waarbij muziek uit alle genres en afdelingen wordt gespeeld. Er vinden ook regelmatig premières plaats. De eerste cd van de Stichting Fanfare Promotieconcerten kreeg de titel mee Omaggio a Cristina D. En dat is meteen ook de titel van het eerste werk, gecomponeerd door Hans de Jong. Het werk is opgedragen aan de Belgische beeldend kunstenaar Cristina Delmere. Zij maakt voornamelijk grafiek. Omaggio a Cristina D. schreef Hans de Jong in opdracht van Fanfare Crescendo Nieuwveen ter gelegenheid van hun 50-jarig bestaan. Het is geen programmatische muziek, maar kan zonder verhaal beluisterd worden. Er zijn 3 delen zonder officiële titel.

Je hoorde Omaggio a Cristina D. van Hans de Jong, gespeeld door Fanfare Crescendo Nieuwveen onder leiding van Danny Oosterman. En die fanfare werd opgericht in 1938. Daarvoor was er in het Zuid-Hollandse Nieuwveen al een fanfare, waarvan bekend is dat ze rond 1890 bestond. Maar deze fanfare is geruisloos ter ziele gegaan. Met het muzikale talent van het dorp werd in 1938 weer een muziekvereniging opgericht. Zoals zoveel orkesten kende Crescendo in de jaren 70 een dip. Er waren nog maar 15 leden en het speelniveau was laag. In 1977 werd Danny Oosterman op 19-jarige leeftijd dirigent van het orkest. En met zijn kwaliteiten trok hij het orkest uit de modder omhoog. Het orkest werd ieder jaar beter. In 1978 kwam het orkest nog uit in de derde afdeling, maar in 1983 al in de afdeling uitmuntendheid. Gevolg was een promotie naar de ereafdeling. In 1989 nam Crescendo deel aan het Wereldmuziekconcours in Kerkrade en won daar de eerste prijs in de concertafdeling. Je hoort nu dat orkest met het werk The Three Storms van Hardy Mertens. The Three Storms is gebaseerd op een oude Chinese legende over de strijd tussen goed en kwaad. Luister naar Fanfare Crescendo Nieuwveen onder leiding van Danny Oosterman met, zoals gezegd, The Three Storms van Hardy Mertens.

Je hoorde de Three Storms van Hardy Mertens door fanfare Crescendo Nieuw-Veen onder leiding van Danny Oosterman. Danny Oosterman werd in 1957 geboren in Aarlanderveen. Op 7-jarige leeftijd maakte hij daar kennis met de muziek. Zijn vader was lid van de plaatselijke muziekvereniging. Hij studeerde later aan het Conservatorium van Utrecht trompet, HAVA-directie, klarinet en piano. Vanaf 1975 geeft hij leiding aan verschillende orkesten die hij tot muzikale hoogtepunten weet te brengen. Een opsomming van de orkesten waarvoor Danny Oosterman heeft gedirigeerd gaat op deze plaats te ver, maar zijn betrokkenheid bij het fenomeen fanfare is groot. Hij is ook een van de oprichters van de concertserie Fanfare Promotieconcerten. En momenteel doseert hij HAVA directie aan de conservatoria in Utrecht en Amsterdam. Je hoort hem nu weer aan de slag met Fanfare Crescendo Nieuw-Veen met het Robin Hood muziek van Michael Kamen voor de film Robin Hood, Prince of Thieves uit 1991 in een bewerking voor fanfareorkest van Paul Lavender.

muziek voor de film Robin Hood, Prince of Thieves uit 1991 van Michael Kamen. In een bewerking voor fanfareorkest van Paul Lavender. Je hoorde fanfare crescendo Nieuwveen onder leiding van Danny Oosterman. Tot slot een Engelse componist, Edward Gregson. Hij werd geboren in 1945 en studeerde compositie aan de Royal Academy of Music in Londen. Edward Gregson is een van de belangrijkste Engelse componisten uit de periode die de overgang vormt tussen de romantische muziek voor blazers en de meer avantgardistische muziek. Edward Gregson's speciale interesse voor koperblazers heeft geleid tot een groot aantal composities voor brassband en soloconcerten voor onder andere horen, bastuba, trombone, trompet en koperquintet. Variations on Laudate Dominum werd in 1976 gecomponeerd in opdracht van de London Citadel Band uit Ontario, Canada, ter gelegenheid van hun tournee door Engeland. Het werk bestaat uit een introductie en 5 variaties met elk hun eigen karakter op het thema Laudate Dominum van Hubert Parry. Aan het eind van het werk verschijnt het volledige thema in een groots maestoso.

Je hoorde Variations on Laudate Dominum van Edward Gregson, gespeeld door fanfare Crescendo Nieuwveen onder leiding van Danny Oosterman op de eerste cd van de stichting Fanfare Promotieconcerten uit 1993. Over 2 weken is er weer een nieuwe muzikant. En dan kun je gaan luisteren naar het harmonieorkest van de Belgische luchtmacht en hun cd Fire Dance. Deze muzikant werd voor de concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.

Dit is de Concertzender met The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film, muziek van de Argentijnse componist Lalo Schifrin. En we beginnen met The Man from U.N.C.L.E. 1965. En dat was een televisieserie met Robert Vaughn als geheime agent, Napoleon Solo en David McCallum ook als geheime agent, Ilya Kuryakin.

Dit is de concertzender met De Muzikant. In deze aflevering muziek voor oratoriumkoren met vergeten en herontdekte muziek van Jozef Marx en een nieuwe compositie van Pierre Bartholomé. We beginnen met koormuziek van de Oostenrijkse componist Jozef Marx, ook wel de meester van het romantische impressionisme genoemd. Hij leefde van 1882 tot 1964. Hij werd geboren in Graz. Al vroeg leerde hij viool en cello spelen en al op het gymnasium begon hij met componeren. Hij studeerde filosofie en kunstgeschiedenis, want muziek studeren mocht niet van zijn strenge vader. Uiteindelijk specialiseerde hij zich in zowel filosofie als muziek. Onlangs kwam een cd uit met koorwerk en daarvan hoort u nu de Berghymne, een werk dat pas in 2005 werd herontdekt.

De berghymne van Jozef Marx werd gezongen door het Apollo Ensemble onder leiding van Chris Foster. Het BBC Symphony Orchestra stond onder leiding van Stephen Bryant. In 1914 schreef Jozef Marx de Nieuwjaarshymnus voor mannenkoor en orgel. Maar pas in de jaren 50 van de vorige eeuw werd het werk echt bekend toen het als titelmuziek werd gebruikt voor het filmdrama Cordula. In 2004 ontstond het idee om de originele zetting van de Nieuwjaarshymnus te orkestreren. Stefan Esser en Berkant Heidin namen deze taak op zich en bestudeerden het orkestwerk van Jozef Marx uitvoerig. Hun versie van de Nieuwjaarshymnus laten we u nu horen.

U hoorde de Neujahrshymnus van Joseph Marx in een bewerking voor gemengd koor en orkest door Stefan Esser en Berkant Haydin. De uitvoering was in handen van het Apollo Ensemble onder leiding van Chris Foster en het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Stephen Bryant. Een andere, ook vrijwel vergeten compositie van Joseph Marx is het Morgengezang voor mannenkoor en orgel. De bewerking voor orkest werd gemaakt in 1934 door A. Wasserman. De dichter Ernst Detsche, bevriend met Joseph Marx, stuurde hem een brief met zijn gedicht Morgengezang en de vraag of Marx het voor hem op muziek wilde zetten. Later stuurden tientallen dichters werk naar Marx op, maar aan het toonzetten daarvan kwam hij lang niet altijd toe. Na enkele succesvolle uitvoeringen in de jaren 1928 tot 1931 verdween ook Morgengezang van Joseph Marx uit het blikveld van de oratoriumkoren. Het wordt tijd dat het weer onder het stof vandaan gehaald wordt.

Morgengesang van Joseph Marx in de orkestbewerking van A. Wasserman door het Apollo Ensemble onder leiding van Chris Foster en het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Stephen Bryant. Het laatste werk van Joseph Marx in deze uitzending is Herbstchor an Pan. Tot nu toe lieten we u orkestbewerkingen horen van Marx koorwerken. Voor Herbstchor an Pan schreef hij zelf de orkestpartij. Het was zelfs zijn eerste orkestwerk en hij componeerde het in 1911. Het is een kantate voor gemengd koor en jongenskoor, orgel en groot orkest. De tekst ervan is van de dichter Rudolf Hans Bartsch. Het bijna 20 minuten durende werk is een ode aan de herfst en bestaat uit 4 delen. Willst du es nicht glauben? Der große Flurgott trunken und schwer? Grämlich dahinter dehnt sich der große Pan, en keer in dich, keer ein.

Als laatste werk van Jozef Marx in dit programma hoorde u Herbstchor an Pan door het Apollo Ensemble onder leiding van Chris Foster en het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Stephen Bryant. Dan hebben we nu moderner oratoriumwerk op het programma staan van de Belgische componist Pierre Barthélemy. Hij werd in 1937 geboren in Brussel en studeerde daar ook aan het conservatorium. Barthélemy was de oprichter van het gerenommeerde ensemble Musique Nouvelle, dat concerten gaf in heel Europa. Het idee om dit requiem te schrijven ontstond vanuit een eenvoudige vraag: wat is het basiselement dat aan de grondslag ligt van de verbeelding van de componist? En de vraag die daaruit volgt is: wat is het meest inspirerende thema voor een componist vanaf de tijdsperiode van het Gregoriaans? Antwoord: het requiem. Pierre Barthélemy creëerde zijn eigen versie, bestaande uit 7 delen. En daarvan laten we u er 2 horen, Kyrie en Dies Irae. U hoort het Laudantus Consort en het ensemble Musique Nouvelle onder leiding van Guy Janssens.

0: Dat waren twee delen uit het Requiem van de Belgische componist Pierre Bartholomé. U hoorde het Kyrie en het Dies Irae uit deze compositie, geschreven in 2007. De uitvoerenden waren het Laudantus Consort en het ensemble Musique Nouvelle onder leiding van Guy Janssens. Dit was De Muzikant, waarin we uw muziek voor oratoriumkoren lieten horen, vergeten en herontdekte muziek van Joseph Marx en een nieuwe compositie van Pierre Bartholomé. De Muzikant werd voor u samengesteld door Katrijn.
1: Vandaag in De Muzikant een special over het Gelders Fanfareorkest, afgekort het GFO. Het orkest werd in 1988 opgericht met als doel het fanfareorkest en de fanfaremuziek te promoten. Het Gelders Fanfareorkest verzorgt daarom regelmatig concerten en niet alleen in de provincie Gelderland. Momenteel zijn er zo'n 50 orkestleden. Ze variëren in de leeftijd van 15 tot 46 jaar en ze komen uit de hele provincie Gelderland. Ook muzikanten die door werk of studie inmiddels buiten de provinciegrenzen zijn gaan wonen, blijven het orkest trouw. Behalve in het GFO spelen de leden meestal bij de muziekvereniging in hun eigen woonplaats. De muzikanten zijn gevorderde amateurs en conservatoriumstudenten die allemaal lid zijn geworden uit enthousiasme voor de fanfaremuziek. Van de CD Martinizza luisteren we als eerste naar de Bach-variaties van James Kernoff. Het stuk bestaat uit een aantal melodische variaties op een van Bachs bekendste koralen, Wach auf, mein Herz und singe. De finale van het stuk is gebaseerd op de noten B, A, C, H. Het Gelders Fanfareorkest staat onder leiding van Tijmen Botma.

Dat waren de Bach-variaties van James Kernoff door het Gelders Fanfare-orkest onder leiding van Tijmen Bodma. En over die dirigent Tijmen Bodma moeten we het nog even hebben. Hij werd geboren in 1962 en begon zijn muzikale loopbaan op 7-jarige leeftijd als trompetist bij de plaatselijke harmonie. Daarna speelde hij al snel bij het Nationaal Jeugdfanfare Ensemble. Hij studeerde vanaf 1979 aan de conservatoria van Zwolle, Leeuwarden en Hilversum de hoofdvakken trompet en directie. Tegenwoordig is Tijmen Bodma als hoofdvakdocent HaFaBra directie aan het conservatorium van Groningen en dirigent van een viertal blaasorkesten, waaronder het Gelders Fanfare-orkest. En alsof dat niet genoeg is, is Tijmen Bodma ook nog als trompetdocent verbonden aan de muziekschool in Ede en wordt hij regelmatig gevraagd als gastdirigent bij andere orkesten. Maar nu hoor je hem weer als dirigent bij het volgende stuk, Harmony Festival van Jan de Haan. En het is opnieuw een eerbetoon aan Johann Sebastian Bach. Ook Jan de Haan improviseert op het thema B-A-C-H. En aan de hand van dit thema ontstaan de meest prachtige akkoorden. Een waar festival van harmonieën dus.

U hoorde twee werken voor koor, de Rij der Edelingen van Julius Röntgen door het vocaal sextet van Scala Hogeveen en De Chanson d'Amour van Henk Badings door het vocaal vrouwenensemble onder leiding van Gerrit-Jan Rutgers. Van de experimentele klanken van Henk Badings gaan we naar de wilde muziek van Wil Offermans, Jungle Dance für Flaschen und Flöten. Wil Offermans werd in Maastricht geboren en studeerde fluit- en muziekimprovisatie aan het Brabants Conservatorium in Tilburg. Jungle Dance componeerde hij voor fluiten, flessen en een vogelfluitje. Op de flessen moet geblazen worden, net zoals op een dwarsfluit. De flessen hebben maar één toon en samen met de vogelfluit zijn ze de ritmesectie. De fluiten zorgen voor de melodie en de akkoorden. Voor het spelen van Jungle Dance zijn minstens 12 spelers nodig, maar de groep mag ook uit 50 of zelfs meer bestaan. En alsof dat nog niet voldoende is, moet een solofluitist ook nog een gedeelte van de partij meezingen. En de andere fluitisten moeten soms mee sissen met de muziek, alsof ze slangen zijn. Voor de uitvoering in Hogeveen werd het podium versierd met pluche jungledieren en alle fluitisten van de school, vanaf de jongste van 6 jaar, werden opgetrommeld om mee te doen. Eén fluitist was zelfs verkleed als tijger. Het geheel staat onder leiding van João Ramos Marta.

Dat was Jungle Dance, für Flaschen und Flöten, door het dwarsfluitenensemble onder leiding van Jaume Ramos Marta, op een tot jungle verbouwd podium in de Vredehorst in Hogeveen. Zoals ik eerder al vertelde, houden ze in Hogeveen wel van een experiment, en dan komt de muziek van Tera de Mares Oyens natuurlijk uitstekend van pas. Met haar grafische partituren klinkt geen enkele uitvoering van het werk hetzelfde. Tera de Mares Oyens gebruikte zowel traditioneel notenschrift als grafische notatie en schreef graag muziek voor het muziekonderwijs en voor amateurgezelschappen. Haar werk Takadon is opgenomen in het boekje Werken met moderne klanken uit 1978, dat voor die tijd een zeer moderne visie op het muziekonderwijs gaf. Tera de Mares Oyens probeert hierin kinderen vertrouwd te maken met de nieuwe grammatica van de atonale muziek. Ze doet dat met zogenaamde grafische notatie, die een visuele indruk geeft van hoe het stuk moet klinken. De spelers zijn vrij om toonhoogte en toonduur te bepalen. In Hogeveen werd Takadon gecombineerd met het stuk On the Way to China van de Amerikaanse componist John Chiquet. De deelnemers aan dit stuk hebben in een workshop voorafgaand aan het concert kennis gemaakt met de muziek van de beide componisten en dat leidde tot heel wat verrassingen in de zaal. U hoort het groot gemengd jeugdensemble onder leiding van Maarten Gal.

Takadon on the Way to China, een compositie van Tera de Mares Oyens met invloeden van de Amerikaanse componist John Chikai. U hoorde het groot gemengd jeugdensemble onder leiding van Maarten Gal. En dan van atonaal naar tonaliteit. We gaan verder met een stuk van Hendrik Andriessen. Van zijn zoon Juriaan hoorden we aan het begin van de uitzending al een compositie. Nu staat de Kleine Suite uit 1959 voor dwarsfluit en piano op het programma. Hendrik Andriessen is vooral bekend geworden als componist en organist van de kathedraal in Utrecht. Hij was compositieleraar aan het conservatorium in Amsterdam en muziekrecensent. Zijn betekenis voor een breed muziekpubliek is groot. Veel werken schreef hij speciaal voor amateurmuzici. Kleine suite voor fluit of altblokfluit en piano is een melodisch speelstukje dat goed in het gehoor ligt. U hoort Marlies Bruinsma op dwarsfluit, begeleid op de piano door Nettie Veening.

Marlies Bruinsma, fluit, en Nettie Veening, piano, speelden de kleine suite van Hendrik Andriessen. Tot slot klinkt nogmaals het vocaal vrouwenensemble Hogeveen onder leiding van Gerrit-Jan Rutgers. Van Hans-Peter Koenig zingen zij de Franse Bergerette. Koenig, moet ik zeggen, werd in 1926 geboren. Hij studeerde aan het Amsterdams Conservatorium, piano bij Paul Frenkel en schoolmuziek bij Jos Smits van Waasbergen. Als componist is hij grotendeels autodidact. De Franse Bergerettes bestaan uit 5 delen. Kunnen suis-je la fougère, bergère légère, maman dites-moi, l'amour s'envole en jeune fillette.

Franse Bergerettes van Hans-Peter Keuning, gezongen door het Vocaal Vrouwenensemble Hogeveen onder leiding van Gerrit-Jan Rutgers. U hebt geluisterd naar een opname die we maakten op 21 april jongstleden in zaal De Vredenhorst in Hogeveen. Leerlingen en docenten van Scala, Centrum voor de Kunsten, brachten een programma met de titel Hollandse Nieuwe, muziek van Nederlandse componisten van na 1900. Dit project wordt georganiseerd door Kunstfactor Muziek, de landelijke ondersteuningsinstelling voor de amateurmuziek. De opname werd gemaakt door Wijnand de Groot en de productie was in handen van Chantal Vromans. U luistert naar de Concertzender. We hebben nog wat tijd over en daarin laten we u graag nog enkele werken voor Vrouwenkoor van Henk Badings horen. Ballad of Cocaine Lil, Veni Veni Venias en Van der Minne. Luistert u naar het Vrouwenkoor Cantate uit Venlo onder leiding van Gerard Frank.

U hoorde het vrouwenkoor Cantate uit Venlo onder leiding van Gerard Frank met drie werken van Henk Badings. Ballad of Cocaine Lil, Veni Veni Venias en Van der Minne. Dit was De Muzikant, het radioprogramma voor en door amateurmuzici, elke vierde zaterdag van de maand bij de Concertzender, samenstelling Katrijn Kuipers. Wilt u meer informatie over de Concertzender, dan kunt u naar onze site www.concertzender.eu. En daar vindt u onder andere informatie over onze nieuwe themakanalen. www.concertzender.eu

Dit is de Concertzender met De Muzikant. In deze aflevering staat koormuziek van de Noorse componist Knut Nystedt centraal. Nystedt studeerde in de jaren 30 orgel, compositie en orkestdirectie. Na de Tweede Wereldoorlog studeerde hij verder, onder andere compositie bij Aaron Copland. Hij was lang organist aan de Torshovkerk in Oslo en meer dan 20 jaar professor voor koordirectie aan de Universiteit van Oslo, waar hij ook de Schola Cantorum dirigeerde. Daarnaast dirigeerde hij 40 jaar lang het vocaal ensemble Det Norske Solistkor. Koormuziek heeft dan ook een belangrijk aandeel op zijn oeuvrelijst. We laten u opnames horen van een cd die dit jaar uitkwam van het Noorse koor Ensemble 96. Het koor maakte met deze cd, met tamelijk recent werk, een eerbetoon aan Nystedt, die op 3 september 1915 werd geboren. Immortal Nystedt is dan ook de titel van de cd. Allereerst hoort u Prayers of Kierkegaard, opus 157. Søren Kierkegaard was een 19e-eeuwse Deense theoloog en filosoof. Hij noemde zichzelf een antifilosoof en een religieus schrijver. Prayers of Kierkegaard bestaat uit 6 teksten van de filosoof, op muziek gezet door Knut Nystedt in 1999.

U hoorde Doeree Kallemellis onder leiding van John Groeneveld met Luc Denissen, Mariska Luisterburg op hobo en John Groeneveld op de althobo. Ze speelden trio voor twee hobo's en Engelse hoorn van Willem Luyt. Het koperensemble van de muziekschool Heelvarenbeek bestaat uit amateur- en beroepsmuzici uit Heelvarenbeek en omstreken. De bezetting is heel variabel. Aanvankelijk start het ensemble als een dubbel koperquintet met trompet, hoorn, trombone en bastuba. Maar er wordt ook in kleinere bezetting koperquintet gespeeld, bijvoorbeeld bij begeleiding van koren. Het koperensemble speelt nu een stuk van Jan Bosveld. Bosveld werd in 1963 geboren in het Gelderse dorp Reden. Hij kreeg zijn eerste muzieklessen van opa en speelde al snel mee in de plaatselijke fanfare, waarvoor hij op 15-jarige leeftijd zijn eerste compositie schreef. Daarna volgde het conservatorium in Arnhem. Jan Bosveld dirigeert, arrangeert en componeert voornamelijk voor de blaasmuziekwereld. Er staan al zo'n ruim 200 arrangementen en een 40-tal composities op zijn naam. We horen van hem uit 2002 Delta Energy en de titel is geïnspireerd op een project van de Nederlandse Gasunie in Groningen.

U hoorde Delta Energy van Jan Bosveld, gespeeld door het koperensemble uit Hilvarenbeek, onder leiding van Jan van den Einden. Terug naar de houtblazers met het klarinetensemble dat we aan het begin van het programma al hoorden. Ze spelen nu een stuk van Frank Horsten. Hij zelf komt uit Hilvarenbeek en hij begon in 1978 met trompetlessen op deze muziekschool. Later kwam daar nog de piano bij. Frank Horsten speelt trompet bij de Koninklijke Harmonie Concordia van 1839 en het koperensemble Hilvarenbeek. Daarnaast speelt hij toetsen bij het semi-professionele straatorkest het Skomorowski Orchestra. Componeren en arrangeren deed hij al bij het swingende blaasorkest de Avondtoeters. En later schreef hij ook voor eigen orkestjes als Koel aan de Gang en de funkband Gezien de Omstandigheden. Zijn composities zijn vooral beschrijvend, verhalen en emoties. Hierin speelt humor een belangrijke rol. En dat is ook het geval bij het stuk Aubin uit 2000. Het beschrijft iemand die lekker in bad zit. In het eerste deel, Boule de Savon, hoor je drie vrolijke thema's die het spelen met de zeebellen beschrijven. Na een diepe inademing neemt de persoon een duik onder water en begint het langzame tweede deel, plongeon, met de beklemmende sfeer onder water. Je oren zitten dicht en alles lijkt zich in slow motion af te spelen. Af en toe hoor je luchtbellen opstijgen. Weer terug boven water komen de eerste thema's weer terug. Aubin is een luchtig stukje. Quasi serieus, dus neem het met een korreltje badzout.

U hoort het klarinetensemble onder leiding van Maarten Jensen met het stuk Aubin van Frank Horsten. En zo zijn we weer aanbeland bij Maarten Jensen, muziekschooldocent in Hilvarenbeek en componist. We gaan van hem tot slot een stuk horen voor Heterogeen Jeugd Symfonieorkest. En dat wil zeggen dat het ensemble geen geëikte bezetting heeft. Blabla Songs en Stumble Dancers uit 2007 is dan ook geen traditioneel stuk. Zingen en dansen zijn muzikale uitingen die zo oud zijn als de mensheid. Deze muzikale oervormen inspireerden Maarten Jensen tot het schrijven van een nieuwe compositie waarin wordt gezongen en waarop gedanst kan worden. Deze liederen hebben geen tekst. Het zijn lieder ohne Worte. Of iets minder deftig, blabla songs. De dansen zijn soms recht toe recht aan, maar zo nu en dan zou je op het verkeerde been gezet kunnen worden. En dan nog wat. Is dit een lied of een dans? In dit werk, voor uitgebreid jeugdsymfonieorkest, smelt alles samen tot één groot geheel. Het orkest staat onder leiding van Maarten Jensen.

0: Blabla-songs en Stumble Dances van Maarten Jensen door het heterogeen Jeugdsymfonieorkest onder leiding van Maarten Jensen. U hoorde een opname van het Concert Hollandse Nieuwe met leerlingen van de muziekschool Heelvarenbeek in omstreken en Muziek- en Dansinstituut Best Oorschot. We namen dit concert op in Elkeliek Heelvarenbeek op 11 maart. De opnametechniek was in handen van Wijnand de Groot, productie Chantal Vromans. Dit was het programma De Muzikant, dat werd samengesteld door Katrijn Kuipers.
1: Dit is de concertzender met De Muzikant. Vandaag in De Muzikant hoort u het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Jan Kober. U hoort werken van hun cd Test Pieces at Kerkrade. De naam van het Limburgse stadje Kerkrade is dankzij het Wereldmuziekconcours een begrip geworden in de blaasmuziek over de gehele wereld. In dit programma krijgt u enkele van de verplichte werken te horen die in de afgelopen jaren op het festival tegen horen zijn gebracht. We beginnen met een werk van de Franse componist Désiré Dondaine, waar we 2 weken geleden ook al een stuk van lieten horen. Deze keer kunt u gaan luisteren naar zijn Sinfonia Sacra, een werk dat hij componeerde in 1964. Désiré Dondaine schreef de symfonie als driedelig stuk gebaseerd op de Rooms-Katholieke liturgie van de Goede Week. Deel 1 is intrede en besprenkeling en nodigt de gelovigen uit tot meditatie. Deel 2, litanieën, is ontleend aan de Stille Zaterdag met de aanroeping van de heilige en het Kyrie Eleison. En deel 3, de zaligmakende waarheid, verlicht de geest van de gelovigen. De Sinfonia Sacra van Désiré Dondaine was het verplichte werk voor de eerste divisie harmonieorkesten in 1993.

U hoorde de Sinfonia Sacra van Désirée Dandaine, gecomponeerd in 1964 en verplicht werk op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade in 1993. Het Nationaal Jeugdharmonieorkest stond onder leiding van Jan Kober. De Piet Hein Rhapsodie van Peter van Anroy was het verplichte werk in de Eerste Divisie Harmonieorkesten in 1962. Peter van Anroy werd geboren in 1879 in Zaltbommel en overleed in Den Haag in 1954. Hij componeerde het werk al in 1901 op verzoek van zijn leermeester Johan Wagenaar. De Piet Hein Rhapsodie werd zijn meest populaire compositie, gebaseerd op het volksliedje Piet Hein of, zoals het officieel heet, het triomfantelijke lied van de Zilvervloot.

Dat waren een stuk uit de Aladdin-suite opus 34 van Carl Nielsen. Door het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij. De Jupiterhymne is afkomstig uit het vierde deel van de zevendelige orkestsuite The Planets van Gustav Holst. De subtitel is The Bringer of Jollity. En daarna hoort men ook van Gustav Holst het werk Jake uit de St. Paul's suite. Luistert u opnieuw naar het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij.

Dat was de Jupiterhymne uit The Planets van Gustav Holst en zijn Jake in een bewerking van Johan de Meij voor het Arnhemse Harmonieorkest. Nog een kort werkje, maar nu van de Nederlandse componist Bernard Sweers. De hymne To My Country is een gedeelte uit zijn derde symfonie met de titel Aan Mijn Vaderland. De bewerking voor Harmonieorkest schreef Johan de Meij speciaal voor de 50ste verjaardag van de bevrijding van Nederland, 5 mei 1995. Luistert u opnieuw naar het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij.

Dat was To My Country van Bernard Zwiers. De Franse componist Darius Milhaud maakte deel uit van de Groupe des Six, zes componisten die zich in navolging van Erik Satie afzetten tegen de vastgeroeste conventies van hun tijd. Ze keerden zich tegen het impressionisme van Debussy en de laatromantiek van Wagner en Mahler. In de zomer van 1922 schreef Milhaud zijn Trois Rags Caprices voor piano, een soort voorstudie van zijn beroemde werk La Création du Monde. Later orkestreerde Milhaud dit pianowerk voor symfonieorkest. Johan de Meijs' orkestratie voor harmonieorkest vormt een welkome aanvulling op het repertoire, naast de twee originele werken die Milhaud voor blaasorkest schreef.

U hoorde het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij in Trois Rags Caprices van Darius Milhaud. De bewerking is, zoals al gezegd, ook van Johan de Meij. Tot slot een compositie van Erik Satie zelf. Hij is een van de opmerkelijkste figuren uit de Franse muziekgeschiedenis. Zijn oeuvre is uiteenlopend van stijl. Naast luchtige, onderhoudende werkjes schreef hij ook verschillende serieuze composities en een drietal balletten. Johan de Meij orkestreerde drie korte werken van Erik Satie. Prelude uit Jack in the Box, Rêverie uit Trois Petites Pièces Montées en Marche le Piccadilly. Verwantschappen met het werk van Milhaud en Scott Joplin liggen voor de hand. Luistert u naar Ratatouille Satirique van Erik Satie door het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij.

Dat was tot slot Ratatouille Satiriek van Erik Satie door het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij. Samenstelling van dit programma, Katrijn Kuipers.

0: Dit is de Concertzender. Dit is The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film, de 14e aflevering over de Argentijnse componist Lalo Schifrin, geboren in 1932. Allereerst Rollercoaster, een film uit 1977 over een jonge terrorist die attractieparken afperst door bommen te plaatsen op vitale plekken van hun achtbanen. Met George Segal, Richard Widmark, Timothy Bottoms en Henry Fonda. Luistert u naar een complete heropname met...
1: Dit is de Concertzender met De Muzikant. En vandaag kunt u in De Muzikant luisteren naar opnamen gemaakt van het project Lentewind 2009. De opnames van dit jaarlijkse evenement werden gemaakt in het Roodhoes in Blerik op 29 maart. Lentewind is een initiatief van de uitgever Mansarda Sintra. Elk jaar laat Mansarda Sintra werken voor blaasorkest, die dat seizoen nieuw uitkomen, instuderen door een goed amateur blaasorkest. En dit jaar was dat de Harmonie Sint-Cecilia Blerik onder leiding van Andreas van Zoelen. We beginnen met een werk van deze dirigent, Der Teufel und seine Helfer, voor saxofoonkwartet en harmonieorkest.

Der Teufel und seine Helfer voor saxofoon, kwartet en harmonieorkest van Andreas van Zoelen was het openingswerk van deze editie van Lentewind. U hoorde de harmonie Sint Cecilia Blerik onder leiding van Andreas van Zoelen met medewerking van het saxofoonensemble van het Von Ties Conservatorium in Tilburg. Het tweede werk is de wereldpremière van La Parisienne van Thijs van Otterlo. Net als het vorige werk, geschreven in opdracht van het Muziek, Uitleen en Informatiecentrum, onderdeel van de Biblioservice Gelderland. Het thema van deze bladen is geschreven in een periode die voor de componist turbulent was. Overigens vertelt het programmaboekje niet wat er precies aan de hand was. Ik denk dat we dat kunnen raden aan de hand van de muziek zelf. Thijs van Otterlo zelf is solist op sopraansaxofoon.

U hoorde Thijs van Otterlo op sopraansaxofoon en de harmonie Sint Cecilia Blerik onder leiding van Andreas van Soelen en de ritmesectie van het Fontys Conservatorium Tilburg. En samen speelden zij La Parisienne van Thijs van Otterlo. Het volgende werk is ook voor harmonieorkest en saxofoon solo. Just a piece of music waltzing apart together van Paul de Zon. Het zijn het tweede en het derde deel van 4 sketches voor soprano, saxofoon en band, dat al werd gecomponeerd voor Lentewind 2005 in Amersfoort. Soliste in Just a Piece of Music Waltzing Apart Together is Kim Hoogvliet.

Solisten in Just a Piece of Music, Waltzing Apart Together van Paul de Zon was Kim Hoogvliet. En verder hoorde u de harmonie Sint Cecilia Blerik onder leiding van Andreas van Zoelen. We hebben nog een tweede werk van Thijs van Otterlo op het programma staan. In the Name of Jazz werd in 2008 gecomponeerd in opdracht van Harmonie Sint Cecilia Blerik als eerbetoon aan Rogier van Otterlo, de vader van Thijs. Timing en groove zijn erg belangrijk in dit werk. Het harmonieorkest wordt ondersteund door een ritmesectie, verzorgd door het Von Ties Conservatorium in Tilburg met piano, elektrische gitaar, basgitaar en drums. In the Name of Jazz.

In the Name of Jazz, gecomponeerd door Thijs van Otterlo als eerbetoon aan zijn vader Rogier. U hoorde Harmonie Sint-Cecilia Blerik onder leiding van Andreas van Zoelen. Thijs van Otterlo, saxofoon en de ritmesectie van het Fontys Conservatorium Tilburg. Tot slot nog een tweede werk van Paul de Zon. Hij werd geboren in 1957 in Maastricht en studeerde klarinet en HAVA-directie aan het conservatorium daar. The Master of Invention is een werk voor groot saxofoonensemble en harmonieorkest. Het werk is gecomponeerd met een knipoog naar de popmuziek in de tweede helft van de 20e eeuw en is met name een verwijzing naar Frank Reas van Zoelen. Thijs van Otterlo, saxofoon en de ritmesectie van het Fontys Conservatorium Tilburg. Tot slot nog een tweede werk van Paul de Zon. Hij werd geboren in 1957 in Maastricht en studeerde klarinet en HAVA-directie aan het conservatorium daar. The Master of Invention is een werk voor groot saxofoonensemble en harmonieorkest. Het werk is gecomponeerd met een knipoog naar de popmuziek in de tweede helft van de 20e eeuw en is met name een verwijzing naar Frank Zappa, van wie ook

verwijst naar de oude Indiaanse naam voor Quebec. En de titel wordt dan ook gespeld als K-E-B-E-K. De vier delen zijn ook de vier seizoenen in en rondom Quebec, met de jachthorens in de herfst, een romantische winter in de bergen, vrolijke lenteklanken en tot slot een dynamische zomer. U hoort de Nagoya University of Arts Wind Band onder leiding van Jan van der Roost zelf.

U hoorde de Rhapsodie Québec, een werk uit 2005 van Jan van der Roost, onder zijn leiding gespeeld door de Nagoya University of Arts Wind Band. Uit 1986 dateert Riku Dim, vier Israëlische volksdansen. Met oriëntaalse intervallen en onverwachte ritmes suggereert Jan van der Roost hier een melancholische atmosfeer. Het harmonieorkest van het Lemmens Instituut in Leuven, waar hij zijn studie begon, voert het uit onder zijn leiding.

Het harmonieorkest van het Lemmens Instituut in Leuven speelde Rico Diem van Jan van der Roost, onder leiding van Jan van der Roost zelf. Dit was De Muzikant, elke vierde zaterdag van de maand op de Concertzender, de volgende keer dus op 24 maart. We voegen nog een stukje toe aan het programma dat Katrijn Kuipers samenstelde en dat is Andante Pomposo van Jan van der Roost uit zijn Sint Maartens-suite.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. Vandaag een tweede programma met koormuziek door Kamerkoor Mnemo Sine uit Nijmegen. Het eerste deel zonden we uit op 22 augustus. Ter gelegenheid van het 20-jarige bestaan van dit Kamerkoor onder leiding van Caroline Westgeest gaf Mnemo Sine een dubbel cd uit met de titel Over de Grenzen. Om te beginnen hoort u twee korte composities op dezelfde tekst van Johann Wolfgang von Goethe, Wanderers Nachtlied. Het eerste is getoonzet door Alfons Diepenbrock, het tweede door Alexander Voormolen.

U hoorde twee keer Wanderers Nachtlied op tekst van Johann Wolfgang von Goethe. Tweemaal getoonzet. De eerste compositie was van Alfons Diepenbrock, de tweede van Alexander Voormolen. Zoals we in het vorige deel rondom het Nijmeegse Kamerkoor Mnemocyne konden horen, ligt het accent bij hun repertoire vooral op muziek uit de romantiek en die van de 20e eeuw. Het volgende werk is van Carlos Michans, een Nederlands-Argentijnse componist die in zijn compositie Herbsttaak aansluit op de thematiek van de romantiek van Brahms, maar een volkomen eigen modern tonaal idioom hanteert. De tekst van Herbsttaak is van Rainer Maria Rilke.

Herbsttaak van Carlos Michans door Kamerkoor Mnemosyne onder leiding van Caroline Westgeest. Later in het programma horen we nog meer werk van deze Nederlands-Argentijnse componist. Een van Frankrijk's populairste componisten op het gebied van de betere koormuziek is Francis Poulenc. Van hem laten we 4 korte werkjes horen, 2 delen uit Un soir de neige, Le feu en Un loup, en daarna à peine défiguré en Belle et ressemblante.

Dat waren vier korte werkjes van Francis Poulenc uit Un soir de neige, Le feu en Un loup. En daarna A peine défiguré en Belle et ressemblante. Kamerkoor Mnemosyne stond onder leiding van Caroline Westgeest. Ook van de Hongaarse componist Lajos Bardos heeft Kamerkoor Mnemosyne enkele composities op het repertoire staan. Hij leefde van 1899 tot en met 1986. Net als het werk van Bartok en Kodály bevatten zijn composities elementen uit de Hongaarse folklore. We gaan luisteren naar twee religieuze werken, Populae Meus en Libera Me.

Twee composities van de Hongaarse componist Lajos Bardos hoorden we, Populus Meus en Libera Me, uitgevoerd door Kamerkoor Mnemosyne uit Nijmegen, onder leiding van Caroline Westgeest. De Zweedse componist Sven David Sandström werd geboren in 1942, schreef tot nu toe zo'n 200 composities in allerlei genres, maar een belangrijk deel van zijn oeuvre bestaat toch uit muziek voor koren. Van hem gaan we luisteren naar En nie Himmel och, En nie Jut. Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Ja, een enthousiaste applaus voor brassband De Waldzang. De brassband speelde onder leiding van Rix van der Velde Stonehenge van componist Jan van der Roost. En dat is het verplichte werk voor de concertafdeling van de stichting Wereldmuziekconcours Kerkrade in 1993. Op de Eurobrass festiviteiten in Drachten is brassband De Waldzang een graag gezien orkest. In 2002 maakte zij daar opname van het stuk Deep Harmony van de Britse componist Philip Wilby. Wilby werkte als violist in het concert van, in het orkest pardon, van de Covent Garden Opera toen Herbert Howells hem inspireerde om te gaan componeren. Inmiddels schreef hij al enkele klassiekers voor harmonieorkest en brassband. Philip Wilby was composer in residence bij de National Youth Brass Band of Great Britain. En daar schreef hij de bewerking van de hymne Deep Harmony, die in 1854 door Handel Parker werd geschreven.

Deep Harmony van Philip Wilby. Een korte bewerking van de gelijknamige hymne, gespeeld op Eurobrass in Drachten in 2002 door brassband De Waldzang onder leiding van Rieks van der Velde. Een jaar later op Eurobrass Drachten in 2003 maakte De Waldzang een diepe indruk met zijn interpretatie van Harrison's Dream van Peter Graham. Graham werkte als componist en arrangeur onder andere voor de BBC. Harrison's Dream componeerde hij in 2000 in opdracht van muziekuitgever Boosey & Hawkes voor de prestigieuze National Brass Band Championship. Aan de compositie ligt een belangrijke episode in de geschiedenis ten grondslag. In oktober 1707 slaan 4 schepen van de Royal Navy, waaronder het vlaggenschip, te pletter op de rotsen van de Scilly-eilanden. De schepen vergaan met man en muis. Onmiddellijk schreef de Engelse regering een beloning uit voor diegene die het probleem van de longitude kon verhelpen. De longitude is het meten van de coördinaten voor gebruik in de cartografie op zee. Uurwerkmaker John Harrison werkte 40 jaar lang aan een oplossing hiervoor. In de compositie van Peter Graham hoor je dan ook uurwerkmotieven terugkomen. Harrison's Dream.

Harrison's Dream van Peter Graham. En uitgevoerd door brassband De Waldzang onder leiding van Rieks van der Velde. Een opname van Eurobrass Drachten uit 2003. Tijdens diezelfde festiviteiten deed De Waldzang het sowieso heel goed. Ze werd tweede in zijn divisie en kreeg de Entertainmentprijs. Dat lag ook zeker aan het nu volgende stuk, Windows of the World, ook weer van Peter Graham. Windows of the World is een zesdelige compositie, een oefening in multiculturalisme, zoals Peter Graham zelf zegt. Hij schreef het werk met als educatief doel muzici met verschillende stijlen kennis te laten maken. De delen zijn Amazonia, Rainforest, The Rising Sun, Drums of Thunder, Celtic Dream en Earth Walk. De volgorde van de beschreven regio's lijkt lukraak. Eerst neemt Graham ons mee naar Latijns-Amerika, daarna naar Japan en de Afrikaanse Sahara. Dan volgt een soort nostalgische evocatie van Groot-Brittannië, waarna we uitkomen in de Verenigde Staten, de melting pot van allerlei stijlen. Zo lijkt de wereld één groot muzikaal dorp. Windows of the World van Peter Graham.

0: Ja, uitbundig applaus voor Windows of the World van Peter Graham, door brassband De Waldzang onder leiding van Rieks van der Velde. Een opname van Eurobrass Dag Trachten uit 2003. Dit was het tweede en laatste deel over de brassband De Waldzang. Over 2 weken een nieuwe aflevering van De Muzikant. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.
1: U luistert naar de Concertzender met het komende uur ons programma De Muzikant.